kwabe fa mi beye, ni kwabe fa mi beye. Onye ba na obema, onye ba na obema. Obadie nimsa wotie, obadie nimsa wotie. Ajagwa je.